mooie toonzaal in Den Bosch en werd gemaakt door Kees van de Wiel. U luistert naar het programma Concertzender Live met aflevering 89 van een oneindige serie met live-opnames uit het zuiden van het land. Op 1 april 2025 was het Belgische Het Collectief weer eens te gast bij De Link in Tilburg. Ditmaal met een programma rond een compositie van de Amerikaanse componist Morton Feldman. Allereerst hoort u Why Patterns uit 1978, gevolgd door een nieuw werk met de titel Voor Morton Feldman. De Belgische componist Jean-Luc Favian componeerde dit werk op verzoek van Het Collectief. Tot slot hoort u een groot deel van de improvisatie op Départ sur la neige van Claude Debussy uit 2025 door slagwerker Tom de Kok en pianist Thomas Dieltjens. In de overige twee werken was ook fluitist Toon Fred van de partij. Deze opname werd gemaakt door Kees van de Wiel, die dit programma ook samenstelde.

Dit is de Concertzender met Bij de Tijds. Vandaag laten we u werk horen van de Amerikaanse componist Carlos Simon. Hij behoort tot een nieuwe generatie componisten die de hedendaagse klassieke muziek in de Verenigde Staten een eigen draai geeft. Carlos Simon werd in 1986 geboren in Atlanta in de staat Georgia. Hij groeide op in een muzikaal gezin. Zijn vader was predikant en zijn moeder leidde het kerkkoor. Daardoor speelde kerkmuziek al vroeg een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. Simon begon als pianist en organist. Hij studeerde compositie aan de Georgia State University en vervolgde zijn opleiding aan het Peabody Institute van de Johns Hopkins University. Inmiddels is hij een veelgevraagd componist en ontvangt hij opdrachten van grote Amerikaanse orkesten en concertzalen. Sinds 2021 is hij composer in residence van het Kennedy Center in Washington, D.C. Daarnaast werkte hij samen met onder meer het National Symphony Orchestra, de New York Philharmonic en de Los Angeles Philharmonic. We beginnen met The Block. Dit werk is een muzikale hommage aan de straat waarin Simon opgroeide. Hij laat verschillende momenten uit het dagelijks leven samenkomen. Daarna hoort u de eerste twee delen van Tales, A Folklore Symphony. Alle stukken worden uitgevoerd door het National Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda.

U hebt geluisterd naar The Block en de eerste twee delen van Tales, A Folklore Symphony, composities van Carlos Simon, uitgevoerd door het National Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda. Tales is een symfonie in vier delen die is gebaseerd op verhalen uit de Afro-Amerikaanse geschiedenis en folklore. Simon wilde daarmee verhalen vastleggen die vaak mondeling worden doorgegeven, maar minder vaak in de concertzaal te horen zijn. Het eerste deel verwijst naar de spiritual Go Down Moses, die een belangrijke rol speelde binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Het tweede deel vertelt het verhaal van John Henry, de legendarische spoorwegarbeider die volgens de overlevering een wedstrijd won van een stoommachine. De volgende twee delen zijn gebaseerd op andere historische en folkloristische verhalen. Simon gebruikt daarbij geen letterlijke vertellingen, maar vertaalt de onderwerpen naar een symfonische vorm. Het werk werd geschreven in opdracht van het National Symphony Orchestra en behoort inmiddels tot zijn bekendste orkestwerken. Het laat zien hoe Simon geschiedenis, cultuur en klassieke muziekvormen met elkaar verbindt. U hoort nu het derde en vierde deel van Tales, A Folklore Symphony.

Dat waren het derde en vierde deel van Tales, a Folklore Symphony van Carlos Simon, door het National Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda. Het volgende werk is Songs of Separation. Dit is een cyclus voor mezzosopraan en orkest, geschreven voor de Amerikaanse zangeres Janae Bridges. Voor deze compositie koos Carlos Simon teksten van de 13e eeuwse Perzische dichter Jalal al-Din Rumi. Zijn gedichten worden al eeuwen gelezen en vertaald en behandelen rudimentaire menselijke zaken als liefde, verlies en verbondenheid. Simon schreef de muziek tijdens de coronapandemie. Hij gaf later aan dat de periode van afstand en onzekerheid hem ertoe bracht een werk te schrijven waarin menselijke verbondenheid centraal staat. De première vond plaats in 2022. Hoewel de teksten eeuwenoud zijn, wilde Simon laten horen dat de onderwerpen nog altijd actueel zijn. Luistert u naar de volledige cyclus Songs of Separation, uitgevoerd door de mezzosopraan Janae Bridges met het National Symphony Orchestra onder leiding van Gianandrea Noseda.

Dit is de nacht met muziek van klassiek tot nu. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons deze bijzondere muziek te blijven uitzenden.

De 11e symfonie van Leopold Antonín Kozeluk, uitgevoerd door het Tsjechisch Philharmonisch Kamerorkest Pardubice. De boheme František Benda stamde uit een weversfamilie en was werkzaam aan de verschillende hoven. Ensemble Benda Muzici speelt nu van hem het trio voor twee violen en basso continuo nummer 6 in S groot.

De Benda Musici speelde van naamgever František Benda het trio voor twee violen en basso continuo nummer 6 in S groot. 50 jaar eerder leefde de volgende componist Philipp Heinrich Erlebach. Van hem hoort u de sonate voor viool, gamba en basso continuo nummer 3. Ensemble Arte Musico speelt deze sonate dus van Erlebach.

U hoorde de sonate voor viool, gamba en basso continuo nummer 3 in aangroot van Philipp Heinrich Erlebach door het Italiaanse oude muziekensemble Arte Musico. Tot slot van onze ochtendeditie een cantate van Carl Friedrich Gessel, de laatste 18e eeuwer van deze 3 uur. De cantate, ze zijn niet alle dem Evangelio gehoorzaam. Het orkest is het Telemann Kammerorchester Michael Stein, met onder andere als solisten de sopraan Dorothee Mills en de bas Klaus Mertens. De andere namen vindt u in de gids op onze website concertzender.nl. Hier is dus Sie sind nicht alle dem Evangelio gehorsam van Karl Friedrich Gessel.

En met het zesde strijkkwartet uit 1939 van Béla Bartók, uitgevoerd door het Bartók-kwartet, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Piano Atelier. De techniek was in handen van Ruurd Abma en we waren te gast in de Abma-studio in Amsterdam.

Kalina Pavlovna Wisniewskaja. Geboren op 25 oktober 1926, dit jaar dus 100 jaar geleden, was een schitterende Russisch sopraan, opera- en concertzangeres en tevens de oprichter van het Kalina Wisniewskaja Opera Center. Haar lofbetuigingen en eerbewijzen zijn eindeloos. Haar nalatenschap is werkelijk opmerkelijk. Haar echtgenoot, Mstislav Rostropovich, was ook een fantastische muzikant, een legendarische cellist en vriend van vele grote componisten uit de 20e eeuw, waaronder Dmitri Shostakovich, Henri Dutilleux, Leonard Bernstein, Benjamin Britten en veel anderen. Helaas zijn de meeste van haar fantastische opnames verloren gegaan toen ze de Sovjet-Unie verliet, waardoor haar uitgebreide repertoire online slechts vertegenwoordigd is. Ze was een buitengewoon veelzijdig, getalenteerde en intelligente zangeres, actrice en regisseur. Kalina Ivanova werd geboren in Leningrad. Haar zangtalent erfde ze van haar vader en haar vurige temperament van haar moeder. Maar daar bleef het dan ook bij, want zij hadden weinig te maken met haar opvoeding. En ze werd voornamelijk verzorgd door haar grootmoeder van vaders kant in de marinehaven Kroonstad. Haar stem was er al vanaf het begin. En voor haar 10e verjaardag kreeg ze van haar moeder een grammofoon en een opname van Yevgeny Onegin. De muziek greep haar volledig en het was geen toeval dat het haar beroemdste vroege rol opleverde. Na de oorlogsbelegering van Leningrad te hebben overleefd, probeerde ze te studeren aan de heropende Rimsky-Korsakov-school. Maar ze verliet die school toen ze besefte dat haar natuurlijke stem erdoor werd verpest. Haar huwelijk met een zeeman, Georgi Wisniewski, bleek al even rampzalig, maar ze behield zijn naam professioneel. Ze wist zich aan te sluiten bij het operettetheater als koorlid en zangeres met kleine rollen. En op traditionele wijze kreeg ze haar grote kans toen de soubrette haar been brak. Die groep werd voor mij een echte school, mijn enige, schreef ze in haar bijzondere autobiografie Kalina, een Russisch verhaal uit 1984. Haar tweede huwelijk met de violist Mark Rubin, die haar manager werd, duurde 10 jaar, maar hun enig kind en zoon overleed na 2 maanden. Kalina was toen 19. In 1951 overleefde ze ternauwernood tuberculose. Maar het jaar erop stuitte ze bij toeval op een auditie voor het Bolshoi Operahuis. Ze won de auditie en maakte in oktober 1953 een sensationeel debuut als Tatjana. In 1954 volgde de rol van Leonore in Fidelio. Kalina's derde huwelijk vond plaats in 1955 na een stormachtige romance, waarbij de cellist Rostropovich haar volledig inpakte, hoewel ze ook het hof werd gemaakt door de Sovjet-premier, maarschalk Nikolai Bulganin. Ze vormden een onstuimig, maar krachtig duo, zowel op als buiten het podium, en ze kregen 2 dochters, Olga en Elena. De steun die zij en Rostropovich, de schrijver en dissident Alexander Solzhenitsyn eind jaren 60 gaven, ze boden de geplaagde schrijver zelf onderdak in hun dacha, was te veel voor het Sovjet-regime. Begin jaren 70 mocht het echtpaar alleen nog binnen de Sovjet-Unie optreden, voordat ze in 1974 werden verbannen en als onpersonen werden beschouwd. Wisniewskaja werd uit de officiële geschiedenis van het Bolshoi-theater geschrapt en in 1978 werd het paar hun staatsburgerschap ontnomen. U kunt nu gaan luisteren naar 3 bijzondere live-opnames, opgenomen in 1961 en 1963, van liederen van Mussorgsky, Shostakovich en Prokofjev. Hier zijn eerst de liederen en dansen van de dood, gecomponeerd door Modest Mussorgsky, georchestreerd door Dmitri Shostakovich. Dirigent is Mstislav Rostropovich en u hoort het Gorki Staatsfilharmonisch Orkest en sopraan Kalina Wisniewskaja. Slaapliedje, serenade, trepak en als laatste de veldmaarschalk.

Begin 1967 werd Shostakovich door cellist Mstislav Rostropovich en zijn vrouw Kaline Vesnevskaya gevraagd een vocalise te schrijven die ze samen konden uitvoeren. Hij reageerde door Alexander Bloks prachtige, vroege liefdesgedicht, het lied van Ophelia, op muziek te zetten. In een plotselinge vlaag van creativiteit gedurende de volgende 3 dagen, aangewakkerd zei hij door een flinke slok cognac, zette hij vervolgens meteen een ander vroeg gedicht van Blok op muziek voor zang en piano, dat hij zelf met Vesnevskaya zou uitvoeren. En daarna nog een voor viool en zang, om een derde vriend, David Oistrakh, erbij te betrekken. En in het derde en vierde lied combineerde hij cello en piano, vervolgens viool en piano, en in het zesde lied viool en cello samen, en pas in het laatste, zevende lied, een hymne aan de muziek, wordt de sopraan eindelijk begeleid door het complete pianotrio. Luistert u nu naar een opname uit 1961, 7 romances op gedichten van Alexander Blok, opus 127, gecomponeerd door Dmitri Shostakovich. Cellist Mstislav Rostropovich, piano Moise Weinberg, viool David Oistrakh en sopraan Galina Vesnevskaya.

Evskaya, historische opnames uit het begin jaren 60 van de vorige eeuw. Wisniewskaja is 100 jaar geleden geboren en overleed op 86-jarige leeftijd in 2012. Op concertzender.nl klikt u op gids en bij 26 juli vindt u een speellijst met titels en uitvoerenden. Eind 1916, na de voltooiing van de orkestpartituur van de speler, vertelde Prokofjev aan vrienden dat hij wilde ontspannen door een paar kortere, meer intieme stukken te componeren. Hij schreef de 5 gedichten van Anna Akhmatova op 27 in 1 adem, in een periode van slechts 4 dagen. Door te kiezen voor gedichten van Anna Akhmatova, die destijds nog een veelbelovend jong talent in de Russische poëzie was, verbond Prokofjev zich met heldere, moderne lyrische vormen, met weinig overbodige woorden, spaarzame beschrijvingen en een duidelijke structuur. Akhmatova gebruikte bewust directe en concrete beeldspraak om de soms morbide gevoelens van de society-dame over te brengen. U hoort er nu 3 in de uitvoering van sopraan Galina Wisniewskaja met haar echtgenoot Mstislav Rostropovich aan de piano.

Pas in 1990 keerde Wisniewska terug naar Rusland en in 1992 verzoende zich met het Bolshoi-theater. Vanaf 1991 heeft de Rostropowitsch-Wisniewska-stichting zich ingezet voor de verbetering van de gezondheid van miljoenen kinderen wereldwijd, met name door middel van vaccinatieprogramma's. Ondanks een moeilijk leven liet Wisniewska een dusdanig rijk oeuvre na dat ze haar status als de grootste Russische zangeres van haar tijd verzekerde. Haar liedrepertoire is misschien nog echter krachtiger dan opera's. Haar beheersing ervan is te danken aan het feit dat de meeste van haar recitals buiten de Sovjet-Unie plaatsvonden. In haar biografie schrijft ze: omdat ik begrepen wilde worden door een publiek dat geen Russisch sprak, probeerde ik muzikale beelden te schetsen door de frasering te benadrukken, mijn stemkleur gedurfder te gebruiken en te variëren in tuint en nuance. U heeft het net allemaal kunnen horen. Art Veerman verzorgde weer de montage en techniek en mijn naam is Evert-Jan Nachtegaal.

Welkom bij het programma Schatgraven. Het is de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Hitler en Mussolini hebben al de macht naar zich toegetrokken in Duitsland en Italië. In de laatste jaren van de jaren 30 lijkt het doodvonnis van de democratie in Europa te zijn getekend. Er is nog geen oorlog, maar deze voelt wel als onvermijdelijk. Intelligentsia en artistieke figuren spreken zich uit tegen het fascisme, maar ja, dat baat niet echt. Een van deze felle anti-Hitler en anti-Mussolini-muzici was niemand minder dan de Italiaanse dirigent Arturo Toscanini. Na de Anschluss van Oostenrijk bij het Derde Rijk in 1938 zei hij alle concerten in Salzburg af en emigreerde naar de Verenigde Staten. Een eerdere protestactie van Toscanini deed zich een jaar eerder al voor, toen violist Bronislav Uberman hem uitnodigde om zijn nieuw gestichte orkest te dirigeren in Palestina. Toscanini stemde in, maar was bij de repetities zo ontevreden over het spel van de hoboïst dat hij erop stond dat deze vervangen moest worden. Van de hoboïst zal wellicht niks overgebleven zijn, want de scheldpartijen van Toscanini zijn bijna net zo befaamd als zijn uitvoeringen. Maar het orkest zat nu wel zonder hoboïst. En het is dankzij de Nederlandse hoboïst Jaap Stotijn dat het geheel gered werd. Toscanini, die Stotijn eeuwig dankbaar was voor het redden van de uitvoering, vroeg wat die voor hem kon betekenen. Het antwoord van Stotijn: Maestro Toscanini, in Den Haag hebben we een uitstekend orkest. Het zou een eer zijn als u een gastdirigent wilt optreden. Toscanini stemde in en zo dirigeerde hij het residentieorkest in 1937 en 1938. We gaan luisteren naar de opnames die 23 maart 1938 zijn opgenomen door de VARA. We beginnen met Prélude à l'après-midi d'une faune van Claude Debussy.

U hoorde het residentieorkest onder leiding van Arturo Toscanini. In de recensie wordt geschreven, ik citeer dus, de persoonlijkheid van de dirigent verdween, welbewust en volledig achter het beeld dat hij van deze overbekende composities opriep. Een en ander stemde tot nadenken en tot bescheidenheid. Kenden wij in Haydn gelijkwaardig aan Mozart en Beethoven? Dat was de vraagstelling. En dit allemaal uit een tijd dat de recensies genadeloos en kritisch waren. Nou, dan spreekt dit toch wel boekdelen over hoe bijzonder de uitvoeringen moeten zijn geweest. Haydn's symfonie nummer 101 is, zoals in de recensie genoemd, een repertoire stokpaardje, maar al heel snel wordt duidelijk dat dit een uitvoering is tot in de uiterste perfectie. U hoort nu symfonie nummer 101 in D groot, de klok.

Dat was Haydn's symfonie nummer 101, De Klok, gespeeld door het residentieorkest onder leiding van Toscanini. Het volgende stuk was al populair, maar zou nog 2 jaar moeten wachten tot het zijn absolute hoogtepunt zou bereiken. Walt Disney introduceert Mickey Mouse, zoals wij hem nu kennen in Fantasia, als de tovenaarsleerling op de muziek van Paul Dukas. En dat heeft dezelfde titel. Oorspronkelijk gebaseerd op een ballade van Goethe is het verhaal van de leerling die met spreuken van zijn meester een bezem betovert, maar het is inmiddels onlosmakelijk verbonden aan Disney. Met zijn humoristische orkestratie is het ook zeer beeldende muziek. Het scherzo, zoals dit uitgevoerd wordt door het residentieorkest met Toscanini, roept al de beelden op van emmers water en een leger bezems die de tovenaarsleerling de das omdoen. Dit was Schatgraven. Informatie over het programma van vandaag kunt u terugvinden op onze website. Alexander Kraft van Ermel stelde dit programma samen.

mia sposa. Tu fallon, cui la vita ho donata.

In deze aflevering van Opera Actueel heeft u kunnen luisteren naar het tweede deel uit Attila van Giuseppe Verdi in een VARA-productie uit 1963 met het Groot Omroepkoor, het Omroeporkest en het geheel onder leiding van Fulvio Vernizzi. De solisten waren de sopraan Maria van Dongen als Oda Bella, de tenor Gianpaolo Corradi als haar geliefde Foresto, de bariton Jan Derksen zong de Romeinse generaal Ezio, de bas Ugo Trama was de hunnevorst Attila, de tenor Simon van der Geest hoorde u als dienstdienaar Uldino en paus Leone werd gezongen door de bas Franco Ventriglia. Al die namen kunt u terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Ik neem nu afscheid van u, ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met het programma Luister. Vandaag muziek van Max Reger, geboren in 1873, overleden in 1916. Hij behoort tot de meest fascinerende, maar ook meest onderschatte componisten uit het laat-romantische repertoire. Zijn muziek wordt vaak geassocieerd met monumentale orgelwerken en complexe contrapuntische structuren, maar juist in de kamermuziek toont hij zich van een bijzonder persoonlijke en lyrische kant. Reger bewonderde Bach mateloos en liet zich inspireren door diens polyfone schrijfwijze, maar combineerde die met de rijke harmonische taal van de late 19e eeuw. Daardoor ontstond een muziekwereld waarin intellect en emotie voortdurend hand in hand gaan. Zijn kamermuziek vraagt veel van de uitvoerende, niet alleen vanwege de technische moeilijkheidsgraad, maar vooral omdat alle stemmen een gelijkwaardige rol vervullen. Er is geen sprake van een solist met begeleiding. Iedere partij draagt actief bij aan het muzikale betoog. Dat maakt Regers kamermuziek intens, rijk geschakeerd en vaak ook bijzonder dankbaar om aandachtig naar te luisteren. In dit programma laten we u twee sonates horen uit verschillende fasen van zijn carrière. Eerst de tweede cellosonate opus 28, gevolgd door de vioolsonate nummer 5 opus 84 uit 1905. De tweede cellosonate ontstond in 1898 toen Reger nog aan het begin van zijn loopbaan stond. Hoewel de invloed van Brahms duidelijk hoorbaar is, laat de componist hier al een heel eigen stem horen. De cello krijgt een breed scala aan expressieve mogelijkheden, van donkere, dramatische passages tot intieme lyriek. De pianopartij is daarbij verre van begeleidend. Beide instrumenten gaan een intensieve muzikale dialoog met elkaar aan. Het resultaat is een sonate vol spanning, warme melodieën en harmonische rijkdom, waarin de jonge Reger zijn uitzonderlijke talent overtuigend etaleert. Er zijn vier delen: agitato, prestissimo assai, intermezzo poco sostenuto en allegretto con grazia. U hoort Raimund Korup op cello en Rudolf Meister op piano.

Dat was de cellosonate nummer 2 van Max Reger door Raimund Korup op cello en Rudolf Meister op piano. De driedelige vioolsonate uit opus 84 uit 1905 markeert een rijpere fase in Regers ontwikkeling. De muzikale taal is hechter geconcentreerd en de balans tussen vorm en expressie is nog vanzelfsprekender geworden. Opnieuw staan viool en piano als volwaardige partners naast elkaar. De sonate kent lyrische momenten van grote schoonheid, maar ook passages waarin de harmonieën voortdurend lijken te verschuiven en de muziek een bijna improvisatorische vrijheid krijgt. Daarmee vormt opus 84 een prachtig voorbeeld van Regers vermogen om klassieke vormen te verbinden met uitgesproken laatromantische expressiviteit. De drie delen zijn Allegro moderato ma agitato, Allegretto poco vivace en Andante sostenuto con variazioni. U kunt gaan luisteren naar Ulf Wallin op viool en Roland Peter Puntinen op piano.

Dat waren wederom Tamsin Whaley Cohen, viool, en Hugh Watkins, piano. Ditmaal met de vioolsonate in E-klein van Edward Elgar. Tot besluit Jean Sibelius. Hij schreef zijn 5 stukken voor viool en piano tussen 1915 en 1918. Het zijn alle 5 prachtige werken, Sibelius ten voeten uit. Van deze 5 stukken laten we u nu het 2e horen, Rondino Allegretto Grazioso.

Zo klonk Rondino Allegretto Grazioso van Jean Sibelius. U hoorde Tamsin Whaley Cohen, viool, en Hugh Watkins, piano. Dit was Tussen Droom en Daad. Informatie over de gespeelde stukken kunt u nalezen op onze website concertzender.nl. Samenstelling Theo van Deventer.

Dit is de concertzender met In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de Franse cellist Pierre Fournier, die leefde van 1906 tot 1986. Tijdens het interbellum speelde zijn carrière zich vooral af in Frankrijk. Na de oorlog speelde hij in vele landen en werkte hij met de beste muzici van zijn tijd. Als eerste hoort u hem met de eerste cello-suite van Bach. De opname dateert uit 1961. Nu speelt elke cellist deze suites, maar toen Fournier ze opnam, waren ze nog redelijk onbekend en amper opgenomen. Dat dit is veranderd, is mede te danken aan deze geweldige uitvoering, die dan ook vele malen is heruitgebracht. De suite heeft 6 delen.

Dat was van Bach de eerste cello-suite, gespeeld door Pierre Fournier. Als Frans muzikus speelde Fournier graag Franse muziek en werkte hij veel met Franse muzici. In de nu volgende opname speelt hij de cellosonate van Debussy. De pianist kent u vooral als componist Francis Poulenc. De opname werd gemaakt tijdens een concertreis in Turijn in 1953.

U hoorde de cellosonate van Debussy, uitgevoerd door Pierre Fournier met aan de piano Francis Poulenc. Fournier was geïnteresseerd in hedendaagse muziek, maar op de podia speelde hij uitsluitend werken van gematigd moderne componisten als Frank Martin, Bohuslav Martinu en Dmitri Shostakovich. Sommige van deze componisten schreven speciaal voor hem. En een klassieker in dit genre is de sonate voor cello solo van Zoltán Kodály, die Fournier vaak heeft uitgevoerd. U kunt gaan luisteren naar een uitvoering uit 1958.

Je neemt helemaal niets mee als je gaat. En dat geld heb je niet nodig als je bij de poort straks staat. En dat alles

0: Sonja Barend sloot haar programma altijd af met de groet en morgen gezond weer op. Wij doen dat met Hans van Delen en zijn interpretatie van Cornelis Vreeswijk's Misschien wordt het morgen beter. Dit was Folk It, samengesteld door Marius Roeting.
1: Hier zit ik op een vuilnishoop, kijk droevig om me heen. Ik zie volle en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen.

Dat was muziek van de Engelse Amy Woodford Vinden. Haar Kashmiri Love Song. Vanavond in verband met World Pride. Een programma met muziek van vrouwen die van vrouwen houden. We hebben muziek van Jennifer Higdon, Harriet Bosmans, Annelies van Parijs, Ruth Anderson, Ethel Smythe, Anne Southam en Svetlana Surganova. En luisteraars, de hele speellijst staat op de website van Radio Mona Lisa.nl. Veel luisterplezier!

Zo, precies op het uur. Dat mooie knisperige slot, dat maakt hem wel mooi af. U hoorde J.WLSN, dus misschien staat dat gewoon voor Jay Wilson. En Liam Keenan met de Teflon Blues.

Het tweede uur Sensenta, waarin we beginnen waar de vorige uitzending eindigde. U kent dat concept. En dat was met Plastic Man met het album Artifacts BC. Misschien heeft u de soort gelijke herinneringen aan, maar eind jaren 90 kon je bij de publieke omroep in Nederland, jawel, terecht op Radio 3 s'avonds voor dit soort muziek. Een van die programma's heette Elementaal, als ik het me goed herinner. En daar hoorde ik voor het eerst Plastic Man met dit prachtige werkje. Dit is Plastic Man met The Recall.

Ja, je weet, ergens diep van binnen is het toch stiekem dub. In België, daar kunnen ze dat bij onze zuidenburen. U hoorde Distant Fires Burning in samenwerking met Autistici. En niet verschenen in België, maar op het Amerikaanse label Audio Bulb Records. Het remixalbum Scalar. En u hoorde Scalar in de Umlaut Vector Mix. Ook al op 18 juli verschenen dit album, daar hadden we er al meer van. Er was duidelijk iets gaande op die zaterdag. Distant Fires Burning en Autistici dus. En met dat geknisper zijn we aangekomen bij het laatste, het grote blok van deze uitzending. Het blok om even helemaal in de muziek weg te zinken. En we beginnen dat blok met Ark. Dat komt ook van een remixalbum, namelijk Din Reimagined Volume 1. En Din, dat is Din Records, het platenlabel. Van dat album Din Reimagined is dit dus Ark met het vorige maand verschenen Smolder.

En we zitten hier met z'n drieën volledig te stuiteren in die studio. Gridlock Palette van de CD Formless. Hyman Records. En het is jammer dat ze er niet meer zijn, maar wat hebben ze een ontzettende mooie muziek achtergelaten. Nogmaals, Formless, Gridlock. En ik heb goed nieuws misschien voor sommigen van jullie die wel eens naar concertjes gaan of kleine festivalletjes of whatever. Er is aan het eind of later dit jaar op 11 en 12 september in Heerlen is er een festival. En sommigen van jullie zullen dat misschien leuk vinden. Rituals over Limburg, nummer 4 alweer. Daar spelen op 2 dagen Anacephalia, Innate, Zero Kama, Murderous Vision, Dark Rat, Gin, The Vomit Arsonist, Alfermania. En uit Italië, dit project Sabruga, ik weet het niet. De Heks met een untitled nummer van de Index of Mechanical Signal Decay. Een gratis sampler die je gewoon op Bandcamp kunt vinden.